0: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Dutch.
3: De Britse mensen in Australië hebben naar ondervinden van leugens over hun leven. Dat is onrechtvaardig. Ze waren verbannen in hun eigen land. Hoe vreselijk is dat? Families uit elkaar gerukt, levens verloren, hun taal en cultuur verdwenen. Geen zeggenschap over hun leven. Na een lang gevecht voor gerechtigheid en vaste voornemens, een staatswijd treaty werd getekend tussen onze eerste mensen en Victoria Gouvernement in november 2025. De eerste keer in Australische geschiedenis. De treaty wil een betere toekomst bouwen. Ook luisteren wat communities zeggen. Ook betere services. Gezondheidszorg, scholing, gerechtigheid en huisvesting. De treaty betekent terugdraaien, niet wegnemen. Het staat voor respect, eerlijkheid, heb een stem van meegerekend en vorm samen een eenheid. Meer weten over treaty? Ga naar 3ZZZ-website. 3ZZZ.com.au/treaty. Dit is uw station. 3ZZZ. Uw stem, uw verhaal, uw community. Voor jaren 3ZZZ bracht uw muziek, verhalen, interviews met stemmen uit alle hoeken van de wereld. Rechtstreeks uit Melbourne op 92.3 FM. Maar community radio is er niet zonder een community. Zo nu willen wij van u horen. Support de 3ZZZ Radioton vandaag. Help onze multiculturele radio te behouden. En uw programma's. Iedere donatie die u geeft, helpt ons om door te blijven gaan. Doneer vandaag op de 3ZZZ website of bel 94151923. Blijf connected, blijf luisteren, blijf Community Radio. 3ZZZ brengt de wereld naar u.
1: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
3: Het volgende programma is in het Nederlands. The following program is in Dutch.

Goedemiddag luisteraars. En u bent weer afgesteld op Radio Street op Procent. En er komt een andere vrijdag. We zitten nog steeds in de Radiothon Week. Zo, daar gaan we ook over praten. Voor de rest niet zoveel. En dat plaatje dat hij heette, dat was Die Lach op Jouw Gezicht. En dat werd gezongen door Frans Bauer, Sinneke en Frank. En we gaan er gewoon door met Alex. En die zingt Amor, Amor, Amor.

Ja, mensen, laten we het nou maar eventjes over de radio dan hebben. Dat is ook een necessary evil dat we doen. Dat moeten we doen in oktober, van de 1e tot de 31e. En dan proberen we $2000 op te halen. $1000 per programma. Dat is om administratieve dingen te betalen en andere dingen die bij het station horen. En natuurlijk, als ze dat niet halen, zouden we het programma kunnen missen. Want er staan andere mensen op die programma's te wachten. Er zijn veel meer mensen in Australië, meer nationaliteiten. En ze willen allemaal een programma hebben. Nou, zo zou ik aanraden dat het generously geeft. Ik kan het online doen op deze keer, want ik ben niet in de studio. Ik zit nog steeds in Bali. Nou, het webadres is www.3zzz.com.au /donate. Dan moeten we wel even sure maken dat het tikt op het Hollandse programma. Anders krijgen andere programma's het misschien. En u kunt natuurlijk ook kunt u opbellen, maar dat moet maandag dan gebeuren. En dan eventjes kijken op 03-94-15-193. Zo 03-94-15-193. En dat is als Ina in de studio is op maandag. En nu gaan we door met het volgende liedje. En dat wordt gezongen door Nijlis Nijman. En dat heet Wie denk je wel wie je bent?

En dat was een glaasje wijn. Nou, een steelgitaar en een glaasje wijn, gezongen door John Spencer. En de volgende heet Naast Jou, als een live version bij...

0: Tanto.
1: En dan gaan we er nu eentje voor de tempo doelenklap spelen. Die hebben nog steeds leidig nodig.

Bij Ellie maar even bellen. Hij zei natuurlijk, hebben ze die lekkere lunches in Stad Rood. En deze heet Banker van Solo. Dat is Solo River in het Javanese.

En dat waren de locomotjes met die mooie brief. En dat wordt gevolgd door Mooi Heer. En dat wordt gezongen door Trinity.

Ja, mensen, we zijn zo'n beetje halverwege. Het is een speciaal programma om de Radiothon te promoten. Dus dat is allemaal belangrijk. We gaan zo meteen doen met Marco Bozzato. Die was hij aangeklaagd voor zijn seksueel misdrijf. Maar hij is vrijgesproken zo. Mensen die vinden het dat slecht vinden. Het is helemaal in elkaar gestort, die zaak. En deze die heet... even kijken. Je hoeft niet naar huis. Je hoeft niet naar huis vannacht.

Ja, mensen, laten we het nou maar eventjes over de radio dan hebben. Dat is ook een necessary evil dat we doen. Dat moeten we doen in oktober, van de 1e tot de 31e. En dan proberen we $2000 te halen, $1000 per programma. Dat is om administratieve dingen te betalen en andere dingen die bij het station horen. En natuurlijk, als ze dat niet halen, zouden we het programma kunnen missen. Want er zijn andere mensen op die programma's te wijzigen. Er zijn veel meer mensen in Australië, meer nationaliteiten. En ze willen allemaal een programma hebben. Nou, zo zou ik aanraden dat het generously geeft. Ik kan het online doen op deze keer, want ik ben niet in de studio. Ik zit nog steeds in Bali. Nou, het webadres is www.3zzz.com.au /donate. We moeten wel even sure maken dat het tikt op het Hollandse programma. Anders krijgen andere programma's het misschien. En u kunt natuurlijk ook opbellen, maar dat moet maandag dan gebeuren. En dan eventjes kijken op 03-94-15-193. Zo 03-94-15-193. En dat is als Ina in de studio is op maandag. En nu gaan we door met het volgende liedje. En dat wordt gezongen door Normaal. Dat mot kunnen.

En dat was de dijk, die zong ik, kan dat niet alleen. En dan gaan we nu naar iets een beetje meer jazzy. En dat heet Denk om je lijn. Dat wordt gezongen door Eddie Christiani en Frans Poptie.

0: Denk om je lijn.
1: Ja, dan hebben we nog een minuut of 10, 12. En dan gaan we door met een nummertje dat heet Iedere Weg. En er wordt gezongen door Gerard Schonebeek.